0: Mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

nachts speelt alles weer aan. Als wrakhout komen herinneringen van plaatsen waar je bent geweest. Foto van in een wintermeer, toen de ganse wereld nog sliep. De hemel alweer helder, drukke snelweg die nog liep. De glimlach op het water, de eerste keer dat je ging. Het plein waarop je zat, het kruisbeeld dat er hing. Dat hoes met die rare stilte langs het meer, hoog op het zand. Drukkend weer en toch rilde, was iets geks mee aan de hand. Staren naar gaten in de wolken en ineens diep onder ons. De motor die het koken, de bootreis die begon. Buurt de mond steeds feller, boven de vuurtoren die zijn. Heel veel rondjes op ten teller en weer in het niks verdwijnt. Loopt er weer vanaf, sijpelt eenzaamheid naar binnen. En je bedenkt van alles om iets anders te verzinnen. Maar gedachten die vervliegen naar gisteren, die ene vroeg, die jou dwong om op te liggen, dan zakte weer heel droog. Dipper in een veilig kussen, schaduw van de boetelam. Waar ga je twijfels tussen en het dromen dat verdampt. Je denkt aan hoe we gingen. Om de wereld te ontdekken, om mezelf terug te vingen of de niet naar nieuwe plekken. Als wat ik wies gemaakt, denk te weten wat gezocht, werd te vroeg de grond geraakt, vloog het verlangen uit de bocht.

wakker, slopen, wakker, hopen. Het verdwijnt, het komt dichterbij. Er komen clichés binnengekropen. Ik laat alle teugels vrij. Alles wat leeft wil eeuwigheid. Niks krijgen wat je niet verdient. Alle wapens in de strijd. Tot de nacht het van mij wint. Ik drief langs sloperige kusten. Als ik door mijn members kiek. Wens de gemeen wel te rusten. Stoppen de weur. Begint de muziek.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: onherkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schegg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat

0: om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
3: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
5: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
6: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus

meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Zandvoort. Kijk, alles mag.
1: Alleen maar goede muziek. Weekend. Omroep Horst aan de Maas.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing

0: nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerden Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat

0: Nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Lekker nummertje van de formatie Volumia. Xander de Buissonnier was de leadzanger van de band. En dit was een mooie cover van de Poppies. Non, non, rien a changé heet het origineel. Hoe vind je mijn Frans trouwens? Hey, leuk dat je luistert. Je luistert naar Omroep Horst en de Maas. Het is nog lekker vroeg in de ochtend. Misschien ben je nog wel even lekker in je bedje van het weekend aan het genieten. Misschien zit je al aan het ontbijt. Waar je ook bent, leuk dat je luistert. Zometeen na 9 uur gaan we beginnen aan 3 uur lang Café Rijndonk. En ik nodig je bij deze van harte uit.
1: In de ether, op de kabel en via internet. Dit is Omroep Horst aan de Maas.
2: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week. 7 dagen per week Omroep Horst aan de Maas.
3: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
5: NOS Journaal.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
8: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
9: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer.

0: puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
3: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.

En zo zitten we meteen op het juiste niveau van het programma. Level 42 hoor je. En Hot Water. En dat Hot Water is meteen een gezellig begin van het programma. Want hang in dat hete water een zakje thee. Naar eigen

0: je keuze, naar eigen smaak. En je hebt een heerlijk kopje, misschien doe je er nog wat suiker bij. Als je een beetje een Engelse invloed hebt, dan heb je er misschien nog wel een beetje melk bij. En met dat heet water kun je ook lekker oploskoffie zetten. En dat is geen probleem voor vandaag. We gaan beginnen aan 3 uur lang Café Rijndonk.
1: Goedemorgen en welkom in Café Rijndonk. Elke zaterdagmorgen hoort u live vanuit het gasthuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. Natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knor.
0: Het is 8:08. Leuk dat ook jij erbij bent. Omroep Horst aan de Maas presenteert Café Rijndonk. Elke zaterdag tussen 9 en 12 uur. En wat hebben we te bieden in dit eerste uur? Zometeen om 9:30 het actuele weer met Leij Spreeuwenberg. Daarna spelen we het spelletje Undercover. En ik heb weer een paar hele mooie originele platen gevonden. Maar jij mag raden wat de Nederlandstalige titel is. En natuurlijk is de tweede plaat Duitsstalig. Ik heb hem even uit de stal gehaald. Gigi Anderson. Klinkt niet echt Duits, is het wel. Hij zingt Hast du Lust?

0: Johnson.
1: Die besten hits.
0: En hast du Lust dich zu verlieben? En wat zegt Tere de Sarajo dat al? Yes, I'm ready. En dat doet ze dan samen met Casey van Casey and the Sunshine Band. We gaan terug naar het jaar 1979.

Het is natuurlijk de muziek die blijft bij de Golden Earring. We zullen ze nooit meer in originele samenstelling zien optreden, helaas. Dit was er eentje uit 1977, die heette Bombay. En dit is Wayne Waite uit 3.

0: van nummers, dan klinken ze meteen zwoel, dan klinken ze meteen zomers.
1: Weekend weet je.
0: En zo bracht Wayne Wade zijn versie van Lady. Het was onlangs kermis hier in Horst aan de Maas. En je hebt natuurlijk ook plekken op aarde waar het altijd kermis is. Ze noemen dat een pretpark. In Californië, in Amerika, staat zo'n pretpark van de firma Six Flags. En daar staat een achtbaan, de X2, de X2. En wat blijkt nou? Die achtbaan is levensgevaarlijk. Mensen zijn ernstig gewond geraakt. En volgens de Amerikanen zijn er ook minstens 2 mensen overleden aan gevolgen van een rit. Maar dat is niet helemaal bewezen. De achtbaan die is al dicht sinds juli, want toen hadden 2 vrouwen spoedeisende hulp nodig. En dat is natuurlijk niet de bedoeling als je een ritje in een achtbaan maakt. De X2 was een van de belangrijkste attracties van het pretpark van Six Flags. En had stoelen die 360 graden draaiden. De achtbaan werd al in 2002 geopend. En enkele maanden na de opening was er ook wel een beetje trammeland met die achtbaan. En nu is dus de achtbaan definitief gesloten. Omdat, ja, als daar mensen dood aan gaan, dat is natuurlijk niet helemaal tof. Het is 6 minuten voor 9:30 geworden. Zometeen om 9:30 hebben we het actuele weer met Lees Primenberg. Maar we gaan nog even terug naar misschien wel beelden van top op in je hoofd als je Racy hoort. Maar niet met Lay All Your Love On Me, maar de opvolger. Dat was een cover ook weer en het heette The Runaround Sue.

0: ze uit Nederland en ze zongen over... Nou, die klap. Ja, mooi. Zo is een plaat echt afgelopen. Vitesse, leuke band. Ze hadden best wel wat leuke rock'n'roll nummers. En een daarvan was dus deze. We leefden in het jaar 1982 toen dit nummer in de hitparade stond. Het is 9:30.
1: Dit is het Weekend Weerbericht met Leij Spremenberg.
0: Leij, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Paul.
0: Leven we nog altijd boven ons verstand?
2: Ja,
0: toch wel.
2: Jawel. We leven gemiddeld genomen op dit moment. Hier gaan ze dan de KNMI de beeld pakken als eikpunt.
0: Ja.
2: Nou, daar zitten we door zo'n 5, 6 graden boven. Oeh. Boven de normale waarde van het heat van het jaar.
0: Nou, dat is duchtig, joh.
2: Ja, dat is best veel.
0: Ja.
2: En we moeten dus goed realiseren, als straks in de tweede week als de temperatuur naar de 16 graden gaat.
0: Mm-hmm.
2: Daar zitten we eigenlijk op normaal.
0: Ja.
2: Stel ervoor dat we 5, 6 graden onder de normale waarde zouden zitten.
0: Mm-hmm.
2: Dan moeten we doen met zo'n 10 graden. En dan zegt iedereen van, ja, maar dat kan toch niet. Dat is toch veel te koud.
0: Ja, ja.
2: Dus het is maar net hoe dat ze bekijken. Normaal 16 graden. En nu zitten we inderdaad verder boven. Nou, ja. Kijken we even nog van dag tot dag.
0: Mm-hmm.
2: Vanmorgen heen en door het nevel en mist, nou dat lost op en maakt dan plaats de zon. Komen vanmiddag uiteindelijk goed op zonnige periode, afgewisseld door het wolkenveld en stapelwolken. Het blijft de ganse dag droog, het staat amper een zuchtje wind. Als het wijdt, is dat zwak over de noordelijke richting. Maximum temperatuur kan vanmiddag goed zo'n 21 à 22 graden. In de nacht naar zondag toe. Helder, opnieuw kans op wat nevel en mist zondagmorgen. Dat lost uiteindelijk op, maakt ook niet plaats voor zonnige periode. Afgewisseld door wat wolkenvelden of stapelwolken. Het blijft droog. En de temperaturen vergelijkbaar met vandaag met zo'n 22 graden. In een zwakke wind door de noordelijke richting. In de nachten naar maandag toe. Dan zien we opklaringen, afgewisseld door wat wolkenvelden. Wind krimpt door of ruimt door naar een noordoostelijke richting zwak. Temperaturen, ja, zoals u zag, die zullen wel rond de normale waarde liggen. 9 à 10 graden als minimum. Maar overdag opnieuw 22 graden. Veel zon, ook wat wolkenvelden. En dan in de nacht naar dinsdag toe, dan gaat geleidelijk aan de wind ruimen. En naar een west-zuidwestelijke richting. Zwak, af en toe matig van kracht. Temperaturen dinsdagmorgen verwacht ik zo rond de 9 graden.

0: kans op nevel en mist is dan wat kleiner vanwege de wind. En u verdraagt temperaturen rond de 23 graden. Zon aangewisseld op wat wolkenvelden. En dan nog naar woensdag toe. Dan ruimt de wind een zuidelijke richting. Zwak van kracht. Kans op nevel en mist is wal aanwezig. Omdat er amper een zuchtje wind stijgt. En dan woensdag en vandaag zien er zonnige periode. Ook wat stapelwolken, het blijft droog. En later op de dag, ja, dan verwacht ik wel wat meer bewolking. En later op de avond zullen er zelfs een bui kunnen vallen. Maar vandaag blijft het overwegend droog. En opnieuw 23 graden als maximum temperatuur. Kijken we dan naar de tweede week 11, dat is dan de donderdag. En de vrijdag, nou, ik denk dat we donderdag wel, volgens mij in Leverpool. Ik denk dat we dan goed komen op zo'n 16, misschien 17 graden. Er vallen een paar buien. Windrichting wordt noordwest, matig van kracht. En door mijn strand uiteindelijk wat koelere zeelucht. En ook nog een beetje instabiele zeelucht. Nog zo'n even 16 graden is eigenlijk normaal voor de tijd van het jaar. In de nacht naar vrijdag toe. 7 graden als minimum temperatuur. Vandaag, vrijdag, 16 graden, zon. Er kan geen enkele bui vallen, maar meestal is het droog binnen. Matige wind doet een zuidwestelijke richting. Kortom, we kregen een week vol met eigenlijk twee gezichten.
1: Ja.
0: De eerste week 11 is zonnig, droog en warm. En de tweede week 11, die wordt eigenlijk normaal voor de tijd van het jaar. Met een dalende temperatuur en een zon tussen 15 en 17 graden. En dan kan er ook heen door een bui vallen.
1: Ja, ja, ja, dat is goed, de herfst zoals de herfst bedoeld is, zeg maar.
0: Eigenlijk wel. Ja, daar zullen we nog een beetje meer wennen om te zien.
1: Ja.
0: Maar dat mogen ze van mij achterwege.
1: Ja, precies. Dat is ook zo, ja. Hey, hebben we nog een passende spreuk voor deze
0: dag? Voor deze periode. Nou ja, voor deze dag zullen we zeggen.
1: Ja.
0: Morgen 4 oktober, de Werelddierendag.
1: Ja.
0: En dat is ook de dag van Franciscus van Assisi.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: En wat zegt de volksweerkunde door van... Franciscus van de Assisen maakt zich sterk voor de tenen en de biezen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is dan met name is dat bedoeld voor de willigen.
1: Ja.
0: Deze vroeger had hij de tenen snijden en daar maakten ze dan manden van en noem maar op.
1: Ja.
0: En wat natuurlijk ook morgen is, dat is Werelddierendag.
1: Ja.
0: En Werelddierendag, Paul, is nog niet zo oud. Maar van de andere kant, als je het goed bekijkt, eigenlijk ook wel. Het is opgericht uiteindelijk in Wenen. En dan mag ik even kijken, dat is opgericht in 1929. Toen is in Wenen een congres geweest en door heeft men dat zo besloten een 4 oktober Werelddierendag te maken.
1: Ja, ja.
0: In Nederland heeft dat een jaar later ingevoerd, 1930.
1: Mm-hmm.
0: En dat betekent eigenlijk dat we dus in 2030, dat is over 4 jaar, 100 jaar Werelddierendag vieren in Nederland.
1: Ik zal hem mijn katten vast mededelen. Dus kijken of ze een feestje kunnen gaan bouwen dan.
0: Ja, ja. Ja, nou goed. Ja. Ik zal dan voor de einde keer de moezen vallen achterwege laten. En dan kan ik het ook goed.
1: Ja, goed. Geef ze maar wat extra al de kiers dan. Dat is tegen de tijd, ja.
0: Goed.
1: Ja, nou ja, goed. Ze kriegen bij mij inderdaad op dierendag eerder joh, toch nog wel wat extra zuur. Die katten vinden ze zo'n heel zo'n steefje. Wet zo'n vleesteefje lekker. Nou, dan weten ze niet wie hard ze moeten springen. Dat, ja. Nou goed. Leuk.
0: Kreeg ook wat extra's?
1: Ja, ik heb het niet nodig.
0: Oké.
1: Goed, Lee. Hey, bedankt voor die bijdrage. Wie is de volgende week maar weer, hè?
0: Tot volgende week, Paul.
1: Groetjes.

0: a baby. Like, what's happening? He's too much. Right, daddy, right.
1: Ik waarschuw je, deze plaat hier blijft de rest van de dag een beetje bij je hangen. Dat Ayoub, Ayoub, Ayoub. Ayoub, zo heet het officieel. Het waren de Hollywood Argyles die je hoorde. En daarmee is het 20 minuten voor 10 geworden. We gaan een klein spelletje spelen.
2: Undercover.
1: Inderdaad, elke zaterdag rond dit tijdstip spelen we Undercover.
3: En Paul, wat zijn de prijzen?
1: Voor jou in de aanbieding een ticket voor Streekboerderij De Locht, Streekmuseum De Locht in Melderslo. Je mag daar gratis met z'n tweetjes naartoe om alles te gaan bekijken wat er is. En dat is heel veel. Trek daar zeker een halve dag voor uit. Je mag ook naar Abeijenland, ook daar heel veel te beleven. 5000 vierkante meter plezier rondom de Abeij. Voor jong en oud plezier. Daar mag je ook gratis naartoe. En anders maak ik jou een leuk cd-pakketje. Maakt allemaal niet uit. Wat moet je daarvoor doen? Nou, ik heb dit keer een Franstalig nummer. Dat heet La Chansonnette. Was gezongen door Yves Montand. En daar is een Nederlandstalige tekst op gemaakt. En dat is al heel lang geleden, die tekst. Het wordt gezongen door een cabaretier. Die kon ook een beetje zingen. Dat heb je wel eens met die cabaretiers natuurlijk. En als jij weet hoe dat nummer in het Nederlands heette, dan bel je naar 398-7742. En de tweede beller met het goede antwoord, die gaat winnen. Luister naar Yves Montand, hier is La Chansonnette.
4: La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu, le pavé de ma rue.

0: d'amour.
1: Ja, prachtig nummer van Yves Montand. Het heette La Chansonnette. Ik word daar zo lekker rustig van die plaat. Wil Rotenberg aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wil, hoe is het?
2: Goed hoor. Nou,
1: ja?
2: Goed.
1: Ja?
2: Ja, ik ben een beetje herstellende van de griep. Maar voor de rest...
1: Ja, precies.
2: Voor de rest gaat het wel.
1: Ik had het er net al met Leijs Spreeuwenberg, onze weerman, over. Ik zit zelf ook al de hele tijd met een beetje heese keel, veel slijm. Maar ik heb dan net nog niet dat gevoel dat ik in bed moet blijven liggen. Maar ja, het is vroeg dit jaar, de griep, heb ik het idee.
2: Ja. He? Je hoort het tenminste steeds meer.
1: Ja, ja, ja. Gek, hè? Terwijl het eigenlijk nog best lekker zomerse temperaturen zijn buiten. Op een of andere manier is het virus al vroeg aangekomen in ons land.
2: Ja, dat klopt. Dat
1: ja,
2: klopt.
1: Ja, ja. Ja. Maar ik hoor je zeggen dat je herstellende bent. Dus het ergste heb je gehad.
2: Ja, gelukkig wel.
1: Ja, gelukkig wel. Hey, dus je houdt het nog een beetje rustig op je zaterdagmorgen?
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Een beetje aanlummelen.
1: Ja, lekker toch? En dan lekker de radio op de achtergrond aan.
2: Ja.
1: En wat was je verder aan het doen?
2: Nou, wat was ik verder aan het doen? Een beetje aan het opruimen. Want we hebben het oudere koor moet helaas ophouden. Want we hebben niet meer genoeg leden. En,
1: echt?
2: Ja. Ja. Daar is een heleboel dat daar ook van opgeruimd moet worden. Dus daar wou ik een beetje aan het kijken van wat kan er weg.
1: Ja.
2: Wat moet er bewaard blijven en zo.
1: Maar zijn ze al officieel opgeheven dan, het oudere koor?
2: Nou, we hebben toevallig van de week de vergadering gehad dat de leden het bestuur toestemming hebben gegeven om te stoppen.
1: Ja,
2: en wat er dan nog allemaal komt, dat is natuurlijk...
1: Dat is best een moeilijke beslissing, denk ik, geweest.
2: Ja, dat is het ook, ja.
1: Ja. Want hoeveel leden hadden jullie nog? Met hoeveel waren
2: 15.
1: Jullie?
2: 15.
1: Ja, dat is wat 15. Weinig inderdaad. Hè? Dan kun je denk ik niet meer alle partijen bezetten, hè?
2: Nee, sowieso maar meer tweestemmig, want meer ging echt niet meer. Maar, en als je dan een optreden hebt en er is er een aantal, zijn er een aantal niet, dan wordt het
1: helemaal moeilijk, hè? Dan heb je bijna een duetje, hè, als je niet uitkijkt.
2: Ja, inderdaad.
1: Zo is dat. Hey, maar dus, hoe lang ben je lid geweest, Wil? Hoe lang heeft het bestaan?
2: Nou, het heeft 56 jaar bestaan.
1: Mm-hmm.
2: Ik ben 10 jaar lid.
1: Ja.
2: Toevallig nou dit jaar 10 jaar lid.
1: Ja, ja.
2: Dus,
1: en, dat lijkt me pijnlijk. Want het is juist een leuke bezigheid, hè? Voor als je dan toch nog wat leuk zoekt op je oude dag. Is zingen gewoon heel erg leuk met elkaar.
2: Ja, maar ik heb nog een ander koor ook, hoor.
1: Oh, dus, je hebt ook nog een ander koor. Welk ander koor?
2: Ja, ja, ja.
1: Waar zit je nog meer
2: Ingersheim.
1: Bij? Oké. Okay. Ja, ja, ja. En die hebben nog genoeg leden?
2: 41 of 43.
1: Oh, dat is mooi, hè? Daar kun je nog wat mee, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt, ja.
1: En als je nou in al die jaren terugkijkt, wat vond je nou mooiste om te zingen? Wat behoud je het meeste van om te zingen?
2: Oh jee. De meeste nummers vind ik wel mooi, maar soms ook die Zuid-Afrikaanse nummers die we bij Egelsheim zingen, die vind ik prachtig.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat zijn nummers die niet misschien iedereen kent, hè? Misschien zijn het wel verrassende nummers.
2: Ja, klopt.
1: Ja,
2: en
1: ja.
2: Als we die zingen, dan is het publiek ook heel enthousiast altijd.
1: Ja, kijk, dat is mooi, hè? Daar gaat het om, hè? Dat, als een nummer een gevoel oproept, dan heb je te maken met een mooi lied, een goed lied.
2: Ja,
1: ja, zo is dat.
2: Klopt.
1: Nou, wij hadden ook een heel mooi liedje, La Chansonnette van Yves Montand. En ik wil graag van jou weten, Wil, wat was

0: daar de Nederlandstalige vertaling van.
1: Zo heerlijk rustig.
0: Nou, dat is een dubbel proficiat waard, Wil. Ik schat een beetje in, zing jij alt? Of,
1: ja, dat klopt.
0: Ja, ja, ik kan het bijna horen aan je stem. Ja, heel mooi. Ja, dat was van Wim Sonneveld ooit eens een keer uit een, volgens mij, een oudejaarsconferentie kwam het. Zo heerlijk rustig, maar een vertaling dus van een Franstalig liedje. En jij gaat rustig naar Abeijenland toe. En wie ga je meenemen?
1: Ik denk mijn man.
0: Ja, gezellig. Maak er een leuke ochtendmiddag van. Er komen nog wat zonnige dagen aan. Ik ga jou een ticket digitaal sturen. En dan kun je het of via je telefoon laten zien, of je print het even uit.
1: Ja.
0: Ja?
1: Helemaal goed.
0: Hey, succes met de afhandeling van het oudere koor. En heel veel plezier bij dat andere koor nog, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Oké. Groetjes, hè.
1: Hoi.

je eigen aard. Sidney Youngblood zegt het. Ja, all you can do is sit and wait. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd. Hey, we hebben wat jarigen in onze middag vandaag. Chubby Checker. Zijn echte naam is Ernest Evans. Die is jarig. Hij is geboren in 1941. En ook een van de belangrijke mannen van Fleetwood Mac is jarig. Lindsey Buckingham. Geboren in 1949. De saxofonist van Earth, Wind & Fire heet Ronnie Laws. En is ook jarig vandaag.

Net als de drummer van Mötley Crüe, Tommy Lee. Gwen Stefani, de zangeres van No Doubt, is jarig. En de zanger van de Backstreet Boys, Kevin Richardson. En ook uit Venlo, Boris Tietelier, is jarig. Hij had op een gegeven moment een aantal jaren met heel veel succes. Hij noemde zich toen gewoon Boris. En hij kende, ken je dat nummer nog? When You Think of Me. En wie ook jarig is, ik zag hem van de week in Casa di Bo. Daar had hij een gesprek met Bo van Erven Doris. En het vond het een sympathieke jongen, die snelle. Begonnen als rapper, maar tegenwoordig zingt hij veel meer. We gaan een mooi liedje van hem beluisteren, dat heet Radio. En alle jarigen vandaag...

0: Ja, oh, het mooie nummer wou ik zeggen. Ik ben helemaal...
1: Sprakeloos.
0: Nou, dat sprakeloos doelt dan meer op de instrumentale die ik ga draaien tot aan 10 uur in dit programma. Dan weer een tijdje geleden dat ik bewust zo'n instrumentaaltje instartte, volgens mij. Begin jaren 80 had je natuurlijk die mooie synthesizers waar je alle geluidjes uit kon halen die je maar wilde. Je kon het allemaal laten klinken alsof het echte piano's waren of echte orgels. En dan maakten natuurlijk bandjes gretig gebruik van... Dit is zo'n nummer wat toen in de hitparade stond. Nova met Soul, tot aan 10 uur.

0: Nog 2 uur Café Rijndon.
1: Lekker voor bij de koffie. Dit is Café Rijndonk.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: NOS Journaal.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui, vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: je vaster wel de dansfilms uit de jaren 80. Dirty Dancing had je. En ook Fame natuurlijk, met mensen die allemaal hopen een grote ster te worden. Irene Cara zong het titelnummer aan het begin van het tweede uur. Café Rijndonk.
1: Goedemorgen en welkom in Café Rijndonk. Elke zaterdagmorgen hoort u live uit het gashuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knor.
0: Ja, en behalve Fame had je natuurlijk ook nog Flashdance, Footloose, kan ik me ook nog wel herinneren. En er zullen best nog wel meer van die dansfilms zijn geweest. Saturday Night Fever, Staying Alive, ja. Nee, maar Saturday Night Fever zat meer in de jaren 70, hè. Maar goed. Hey, leuk dat je er nog bij bent. We zijn begonnen aan het tweede uur van Café Rijndonk. Het is 9:07. In dit uur het nieuwsoverzicht gemaakt door de redactie van Omroep Horst en de Maas. Dat doen we om 10:30. En om 10:45 hebben we de grote slagroomtaart. Waar gaat hij dit keer naartoe? Naar een heel klein dorpje in de gemeente Horst en de Maas. En het kan bijna niet missen dat je dat zeker gaat raden. Maar eerst is het tijd voor de Duitsstalige plaat als tweede. Roger Whittaker. Eigenlijk zingt hij gewoon Engels, maar af en toe ook Duitsstalig. Dit keer in

Het is een Nederlandse productie. De formatie noemde zich Cashmere. Het was een soort studio... hoe noem je dat? Studiobandje. 1979 was het hitjaar voor Love's What I Want. We gaan terug in de tijd. Het is 3 oktober en met ingang van 3 oktober 1974... heeft de Tros zendtijd als A-omroep. Op 3 oktober is de eerste Tros donderdag op Hilversum 3. En weet je hoe dat klonk? Dat klonk zo... En wat hadden ze dan op die Tros donderdag? Ze hadden 's morgens Klaas Vaak met, dat was eigenlijk gewoon Tom Mulder met een ochtendshow. En bekend was bijvoorbeeld de Tipparade. Die werd ook door de Tros uitgezonden toen Hugo van Gelderen presenteerde de Tipparade. En de middag die werd afgesloten met de Nederlandse Top 40. Nog even een jingeltje, daar komt ie. Hij zou wereldberoemd gaan worden die donderdag op de Tros op 3. Want s'avonds ging ook nog... S'avonds ging ook nog de Soul Show van start met Ferry Maat. En dat zou legendarisch blijken. Radio. Het was dus 1974. En daarna had je ook nog de Veronica Vrijdag. Met onder andere de Stray Cats en Rock This Town.

0: Mooie country muziek op de radio. Zijn naam is Ernest. En hij zong over de Same Moon van het album The Deep Blue. Het is 8 minuten voor 11:30.
1: Weekendbeetje.
0: Straks nog nieuw materiaal van Suzanne en Freek. Ze zijn klaar met een nieuw album. En dat heeft natuurlijk als thema het feit dat Freek ziek is. Daar hebben ze een mooi album over geschreven. Een nieuwe single die heet Pijnstiller. En die hoor je later in het programma ook nog een keer. Wat ook best pijn heeft gedaan is dat er een 82-jarige man overleden is in Griekenland. Hij kreeg ruzie met een man, een andere man. Die was 76 jaar oud. En het ging om een lichtstoeltje. Je kent dat wel, hè? Het bezet houden van lichtstoeltjes is al jarenlang een probleem bij alle resorts. Iedereen wil zijn eigen stoeltje houden, maar gaat daar vervolgens dan de halve dag niet op liggen. En dan blijft dat stoeltje bezet. Nou ja, zo gebeurde dat ook dus in Griekenland, ten zuiden van

Athene. 'S Morgens vroeg al brak die vechtpartij uit. Zijn aanleiding was dus een meningsverschil over het gebruik van de lichtstoel. Mogelijk wilde de man van 80 de lichtstoel beschikbaar houden terwijl hij wachtte op anderen. En daar was een man van 76 het dus niet mee eens. Er kwam een zo hevige vechtpartij dat de kreten van het elkaar pijn doen tot ver waren te horen. Na het incident zakte de 82-jarige man in elkaar, mogelijk door een hartstilstand. Reanimatie mocht niet meer baten. De 76-jarige man werd aangehouden en ook een 21-jarige vrouw die bij hem was werd aangehouden. Later werd die dan weer vrijgelaten. Maar het is toch vreselijk dat om één lichtstoel er een flinke ruzie kan ontstaan. Het zal niet de enige ruzie ooit zijn geweest, maar het is wel heel zeldzaam dat er dan een man bij gaat overlijden. Hey, zo meteen het nieuwsoverzicht van hier in de regio, maar eerst even de Tremolo's en My Little Lady. Moet ik zeggen, de Tremolo's.

Ja, deze hoor je niet vaak op de radio, hè. De Equals, als ze alle gedraaid worden, heb je meer baby comeback en dat soort dingen. Maar dit was Michael and the Slipper Tree. Dat was ook wel heel duidelijk, want dat zongen ze best wel vaak natuurlijk. En daarvoor nog een jaren 60 nummer van de Tremolos. Het heette My Little Lady. En daarmee is het 10:30 geworden. Een vrouw in Horst is afgelopen maandagmiddag slachtoffer geworden van diefstal in haar woning aan de Leertouwerstraat. Het gebeurde door een babbeltruc. De politie is op zoek naar de verdachte en heeft zelfs een signalement verspreid. De verdachte is namelijk een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huidskleur en een klein sikje. Hij droeg afgelopen maandag een spijkerbroek en een zwarte trui. Een auto en een fatbike zijn gistermiddag rond 2:15 met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de afrit van de A73 aan de Tienrijseweg. Een toevallig passerende brandweerman verleende eerste hulp en waarschuwde de hulpdiensten. Een motorrijder van de Koninklijke Marechaussee kwam uit voorzorg ter plaatse. De bestuurder van de fatbike en automobilist bleken het snel met elkaar eens te zijn, waardoor de politie niet in actie hoefde te komen. En bij het ongeluk raakte verder ook niemand gewond. Wel ontstond er kort een kleine opstopping bij de afrit. Volgens omstanders vinden op dat punt trouwens vaker ongelukken plaats waar fietsers en automobilisten betrokken zijn. Nog meer ellende gistermorgen. Een man is daar gewond geraakt bij een verkeersongeval op de kruising van de Oude Peeldijk met de Speulhofsebaan in Meterik. Een scootmobiel kwam daar in botsing met een auto. De bestuurder van de scootmobiel liep hoofdletsel op en is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. Omstanders hebben na het ongeval de hulpdiensten gewaarschuwd en regelden het verkeer totdat de hulpdiensten gearriveerd waren. Wat de exacte oorzaak van het ongeval is vooralsnog onbekend en de kruising was eventjes afgesloten. Afgelopen donderdagmiddag hebben hulpdiensten een grootschalige oefening gehouden ter hoogte van de spoorwegovergang op de Stationstraat. Hoewel er borden met erop oefening waren geplaatst, was voor voorbijgangers niet meteen duidelijk dat het om een oefening ging. Het ging om een zogenaamde systeemtest vanuit de veiligheidsregio. Er werd geoefend met verschillende vormen van opschaling en samenwerking tussen de hulpdiensten. Bij de oefening werd er uitgegaan van een vrachtauto die in botsing was gekomen met een goederentrein. Brandweer, ambulance, politie en ProRail waren aanwezig. Sinds 2012 is het aantal inwoners van de gemeente dat rookt afgenomen met 5 procentpunt. Deze maand ondernemen veel rokers een poging dat nog naar beneden te krijgen, want het is weer stoptober. Het aantal rokers per gemeente wordt bijgehouden in de landelijke gezondheidsmonitor. En toch hoor je ook weer steeds vaker dat jongeren vooral weer wat meer gaan roken. Dan nog leuk nieuws over de bibliotheek hier in het Gashoes, naast de studio's van Omroep Horst aan de Maas. Die bibliotheek is een genomineerde voor de beste bibliotheek 2026. En vanaf gisteren, of eigenlijk vanaf 1 oktober, is het mogelijk om te stemmen. Dus als je denkt van, hey, onze bieb hier in Horst aan de Maas, die moet gewoon de beste bieb van Nederland worden 2026, dan moet je gaan stemmen. Dat kun je doen op de website van Bibliotheekblad. Er zijn ook nog andere bibliotheken genomineerd natuurlijk. En op 5 november aanstaande wordt de winnaar bekendgemaakt. En dan is er ook nog heel goed nieuws van Arriva. Zij hebben een nieuwe dienstregeling en die is gewoon beter geworden. Er zijn wat dingen die wegvallen, bijvoorbeeld de rechtstreekse lijn van Horst naar Venlo, die gaat vervallen. Greenport blijkt dan wel bereikbaar, maar ook wel verbeteringen. Zo gaat de, lijn 89 tussen Venray en Horst niet meer via de A73, maar via Wansum, Meerlo en Tienrij. Tussen Venray en Tienrij rijdt lijn 89 trouwens samen met lijn 88. 2 keer per uur zelfs een bus. Tussen Horst en Venlo rijdt lijn 89 op werkdagen alleen nog maar overdag. En tussen Horst en Lottum neemt lijn 89 de route over van lijn 279. Tussen Grovevorst en Blerik rijdt lijn 89 in de spits deels via de Brightlands, Greenport en Innovatoren en het Fresh Park.

En in de ochtend is dat de bus vanuit Venlo, in de middag de bus naar Venlo. Kortom, betere verbindingen, ook bijvoorbeeld tussen Amerika en Eversoord en tussen Meerlo en Lottum. Kortom, mooie verbeteringen. Zelfs tussen station Horst Zevenum en Panningen komt er verbetering. De ritten worden beter over de dag verspreid, staat hier. Hartstikke mooi nieuws allemaal. Dus afgelopen week gemaakt door de redactie van Omroep Horst en de Maas. Voor het actuele nieuws verwijs ik je door naar de website van deze omroep. En dat is www.omroephorstendemaas.nl. Ik zei het al, we hadden een jarige binnen Fleetwood Mac. Zijn naam is Lindsey Buckingham. En hij speelt ook mee op deze mooie van Fleetwood Mac uit de jaren 80. Dit is As Long.

0: een lekker plaatje van de Manhattan Transfer, de Speak of Mambo. Quantame werd het ook wel eens een keer genoemd. Zometeen de taart, maar eerst een nummer van Lynn Collins. Hier is Fink.
1: Hey fellas, I'm talking to you, you, you too. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day. Expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. Cause we realize two things that you want to

0: geteld. Eén hit had ze in Nederland. Haar naam was Lynn Collins. En dan maar even Think About It. Met allerlei hele drukke mannen op de achtergrond. Een beetje het ritme van James Brown. Maar het scoorde wel in Nederland. De tijd hier bij Omroep Hossen de Maas is 11:15.
1: Dat is een tijd waard.
2: Wordt mede mogelijk gemaakt door Plus Lucassen in Horst.
0: Ja, elke zaterdag rond dit tijdstip geven we onze gigantische slagroomtaartweg. En vandaag gaat hij naar een klein dorpje binnen de gemeente Horst aan de Maas. En dat heet Grinsveen. René Savelkoel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, want in dat kleine dorpje gebeurt van alles, hè?
3: Ja, we zijn druk aan het bouwen.
0: Ja, waarvoor precies?
3: Voor het WK Bokkenollen en Limonollen.
0: Kijk, daar hebben we hem weer. Het Bokkenollen en Limonollen. Wereldberoemd in heel Nederland, denk ik wel zo'n beetje.
3: Ja, we hebben inderdaad uit verschillende provincies heel veel deelnemers.
0: Ja, ja, wat maakt Bokkenollen zo leuk, René?
3: Het is gewoon heel gezellig bij ons op het terrein. En het is natuurlijk een leuke uitdaging met een knipoog om met bier over een parcours heen te gaan.
0: Ja, natuurlijk. En dan ook nog niet eens zomaar de normale pils, maar het gaat echt om bokbier, hè?
3: Het gaat om bokbier, ja.
0: Ja, ja. Bokbier is natuurlijk niet het hele jaar verkrijgbaar. Dat is denk ik ook de reden waarom dit festijn in het najaar plaatsvindt, denk ik.
3: Klopt, want aanstaande maandag tappen wij het eerste bokbier aan. Dat is altijd de eerste maandag van oktober.
0: Ja.
3: En het eerste weekend daarop volgend houden wij dan het WK Bokkenollen en Limonollen.
0: Ja, wat vind jij je lekkerste bokbier?
3: Ons eigen bokbier.
0: En dat is?
3: Dit jaar hebben wij een eigen biertje gebrouwen.
0: Oh, lekker zeg.
3: Ja, het Bokkenollen bokbier.
0: Het Bokkenollen bokbier. En dat is alleen maar binnen jullie lokaal te verkrijgen?
3: Ja.
0: Ja. Ja. Is niet in de winkel te vinden?
3: Nee.
0: Alleen op de tap bij jullie?
3: Wie weet ooit.
0: Ja.
3: Alleen op de tap bij ons.
0: En een kleine oplage gemaakt. En dat bier gaat ook gebruikt worden bij de wedstrijd dus?
3: Nee.
0: Dat niet.
3: Daar gebruiken we dan iets minder lekker bier voor. Want ja, er belandt toch een hoop in het kanaal.
0: Ja, dat is zonde, hè? Zonde van zo'n lekker bokbier eigenlijk, ja. Ja. Misschien hadden we nog wat oude flesjes van vorig jaar. Die kun je daar misschien nog voor gebruiken dan.
3: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Hey, maar wat houdt het precies in, Bokkenollen? Je zegt het al, mensen gaan met bier lopen. Maar wanneer ben je winnaar? Wat moet je doen om te winnen?
3: Als je het snelste en met het meeste bier over de finish komt.
0: Oké. Okay. Ja, en waar beginnen ze mee? Met hoeveel is dat? Één glas? Of een,
3: drie glazen bokbier op een blad. En ja, goed, wij wegen het meestal. Dus het gaat niet in milliliters, maar het gaat in gewicht.
0: In gewoon een gewicht, ja. En merk je nou ook dat je echt favoriete teams hebt binnen al die jaren?
3: Die de meeste kans maken, bedoel je?
0: Ja, of die het meest gewonnen hebben.
3: Ja, dat zie je wel. En de sterke teams, die blijven ook meestal wel sterk.
0: Mm-hmm.
3: Dus er zijn wel altijd vaak dat je denkt dat ze zich inschrijven. Oh, dat is een kanshebber.
0: Ja, precies. Ja. En je zei het al, de mensen komen vanuit uit heel Nederland. Daar zitten misschien ook wel mensen bij die heel sterk zijn. Dat hoeft niet uit de regio te komen, toch?
3: Nee, we hebben altijd een team uit Friesland.
0: Mm-hmm.
3: Die doen het heel goed in de damescompetitie.
0: Ja. Ja, leuk. Hey, en voor de kleintjes is ook nog een wedstrijdje georganiseerd. Dat hoort er ook al jaren bij, hè?
3: Ja, op zondag ruilen we het bokbier in voor melk.
0: Mm-hmm.
3: En dan gaan de kleintjes over het parcours.
0: Ja, melk.
3: Kleintjes, eigenlijk van 4 tot 17.
0: Oh, nou, die kunnen al best groot zijn, die van 17, toch?
3: Ja. Ja, daarom.
0: Hey, het heet een limonolle, van waar dan die melk?
3: Ja, we deden het eerst met limonade.
0: Mm-hmm.
3: Maar sinds een tijdje is het melk. Melk die de boeren niet kunnen gebruiken.
0: Oh, oké, okay. Ja. Ook een beetje milieubewust gedacht natuurlijk, hè?
3: Ja, je hoopt natuurlijk niet dat het eigenlijk echt wordt gebruikt. Maar,
0: Nee, maar goed, soms moet je van de nood een deugd maken. En zeker voor dit soort leuke wedstrijden is dat natuurlijk hartstikke mooi. Ja, het vindt plaats op 2 dagen, 10 en 11 oktober. Dus volgend weekend. Je zei het al, de kindjes zijn op zondag aan de beurt. Dat betekent dan dat het echte Bokkenollen op zaterdag is?
3: Ja.
0: En hoeveel teams heb je inmiddels mogen noteren?
3: Het is helemaal vol. Het zijn er 120.
0: Zo.
3: Meer plekken hebben we niet.
0: Ja.
3: En dit jaar doen er 120 mee. Dus,
0: geweldig. Ja, het is echt een...

0: festijn geworden. Ik zag de reclameposters. Kan dat langs de autoweg ergens?
1: Ja, ja die ik... hangen op rondom Greenstein hangen van die grote banners.
0: Ik wou zeggen, ben ze al ergens... En ze hangen er al best lang, hè. Ik denk van, oh ja, dat begint natuurlijk weer. Ja,
1: wij
0: ja.
1: hangen ze op als wij beginnen met bouwen.
0: Mooie stad, René. Hartstikke chic. Hey, volgend weekend dus. Niemand kan zich meer aanmelden, maar ik neem aan dat mensen het wel leuk is om even te komen kijken daar.
1: Ja, je mag kijken en je mag ook altijd meehelpen. Dus als je denkt van, nou, dat vind ik leuk om daaraan mee te werken.
0: Dan, ja? Zoek je nog mensen?
1: We zoeken altijd mensen.
0: Mm-hmm. Ja. Dus. Hey, en hoe laat begint het allemaal op die dagen?
1: Om 12 uur. En het Bokkenolle laatste team start om 6 uur. En mm-hmm. bij het Limonolle start het laatste team om 5 uur.
0: Ja. En plak je er nog een programmaatje achteraan?
1: Ja, op zaterdag hebben wij een feestavond met leuke optredens en een DJ. En dat is altijd hartstikke gezellig.
0: Ja, lijkt me heel gezellig. En dan zal het bokbier ook rijkelijk vloeien, denk ik, toch?
1: Zeker. Ja. Hey. Er gaan er genoeg liters doorheen op zo'n weekend.
0: Dat. Nou, hartstikke mooi. Je maakt me wel nieuwsgierig met jullie eigen bokbiertje trouwens. Dat moet ik wel heel eerlijk zeggen.
1: Drinken.
0: Ja, ik ga daar heel hard over nadenken. Maar dat doe ik dan een keer op een rustiger moment. Buiten het Bokkenolle om.
1: Ja, dat is denk ik op.
0: Oh, ja. Je hebt natuurlijk niet zo heel veel. Ja, dat is ook weer waar. Ja. Goed. Hé, hey René, wij hebben voor jou een slagroomtaart gebakken. Want dat hoort nou eenmaal bij het item. Hè. Dat is een taart waard. Als je hem straks gaat ophalen, met wie ga je hem opeten?
1: Ik ga hem dadelijk meteen ophalen. En dan rij ik naar de bouwgroep op het kanaal. En dan gaan we hem samen met de vrijwillige bouwers vandaag opeten.
0: Nou, hartstikke mooi. En die zullen er nu al naar uitkijken, denk ik. Taart met een bokbiertje.
1: Die zijn al hard aan het werk. Die hebben het dadelijk verdiend. Ja.
0: Zo is dat. Hey, bedankt voor je toelichting, René. Ik wens je een heel gezellig weekend volgend weekend in Greenstein. En wellicht tot een volgende keer weer.
1: Groetjes.
0: Hoi hoi.
1: Doeg.
2: Dat is een taart waard.
3: Werd mede mogelijk gemaakt door Plus Lucassen in Horst.

We zaten weer even in het hitjaar 1980 met de Nitty Gritty Dirt Band. Ook wel gewoon de Dirt Band genoemd. En ze hadden het over een American Dream. En zo zit het tweede uur van Café Rijndonk. Wow. Ja, het zit er al weer op. Maar we hebben nog een uurtje te gaan, gelukkig. Prachtig om te blijven luisteren naar dit programma. We gaan dit uur afsluiten met een hele mooie van Madonna. Nooit op single verschenen, gewoon een lekkere mooie albumtrack. Moet kunnen. Het heeft een beetje Spaans temperament, het heet Spanish Eyes. En ik nodig je uit voor zometeen aan de andere kant van het nieuws voor het derde en laatste uur Café Rijndonk.

0: 9 uur. Café Rijndonk.
1: Elke zaterdagmorgen. Café Rijndonk.
2: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: NOS Journaal.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
7: Service monteur van Expert.
8: Oh, hallo.
9: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
7: Zo, klaar is Kees.
8: Oh, dat was snel.
10: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
11: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.

schitterende titel voor café-eigenaren. I Love the Sound of Breaking Glass van Nick Lowe in 1978. Ik kan me herinneren in de tijd dat ik nog in de Katzen 7 hem draaide. Hè? Draaide ik plaatjes. En als er dan een keer een glas viel, dan startte ik vaak deze plaat in van Nick Lowe. I Love the Sound of Breaking Glass. En ja, dat sneuvelt af en toe natuurlijk wel eens een glaasje in een café. Ja. Is het niet door de gasten, dan is het vaak wel door onhandige beginnende obers. Hè? Die dan te veel op één diemblad hebben staan. Hey, leuk dat je erbij bent. We begonnen met een lekkere jaren 70 plaat. En we zijn er nog tot aan 12 uur vanmiddag. Vandaag nog geen oude Alde Turts. Ik denk dat we er volgende week wel weer eentje hebben. Ja. En dat betekent dat we vandaag zometeen weer teruggaan naar 50 jaar geleden. Een halve eeuw terug in de tijd. De hits uit 1976. Je krijgt er een aantal te horen tussen zometeen en 11:30. Wel spelen we natuurlijk het spelletje Wie is hij of wie is zij. En dan heb ik misschien nog wel leuke tot 40 tijdjes voor jou in aanbieding. En we hebben nog klaarstaan de nieuwe van Suzanne en Freek. Die later, nu eerst eentje van Frida. Zij zingt To Turn to Stone.

0: Turn the Stone. En op de drums hoor je Phil Collins. Dit is een productie van Giorgio Moroder. Ik zei het al, we gaan terug naar een halve eeuw geleden. Maar leuke platen en ik weet zeker dat je er nog een heleboel kent. Uit het jaar...
1: 1976.

zegt hij nou? Legt die drol daar maar neer. Kijk, drol die neer. Ja, leg hem daar maar neer. Ja, dat Frans is niet mijn sterkste taal, moet ik zeggen. Maar ik vind het wel een lekker zomersplaatje nog. Het past toch een beetje bij ja, de temperaturen die we vandaag nog gaan bereiken. Julien Clerc, 1976. En Venise. Volledig heet dat nummer trouwens. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Goed. 1976, 50 jaar terug in de tijd. Met Jack Jersey en de Blue Brown Eyed Lady. En nog meer van allemaal die juweeltjes die alweer 50 jaar terug in ons geheugen liggen. Dit is Café Rijnlonk.

Jack Jersey en de Blue Brown Eyed Lady stond op nummer 45 in de jaarlijst van 1976. Jack Jersey heet eigenlijk gewoon Jack de Nijs en was onder andere ook muziekproducent. Ook voor anderen heeft hij heel veel geschreven, maar had zelf ook behoorlijk wat top 40 hits in Nederland. We gaan naar de volgende uit 1976. Daar heb ik nog wel een leuke herinnering aan. De band Full House, een Nederlandse band. De dames ken ik niet meer zo goed. Ik zie ze nog wel zo staan bij Top Op. Maar de heren, een van die heren was Frank Kramer. En Frank Kramer kreeg later eigen spelshows bij de KRO. Maar hij danst dus mee bij Full House met het nummer Standing on the Inside. En in 1976 reed Top Op met een trein door Nederland. En ze deden ook station Venlo aan. Nou, ik als muziekliefhebber moest daar natuurlijk bij zijn. Als 9-jarig jongetje stond ik op het perron. Perron 1 kwam de trein aanrijden, de echte Top Op trein. Daar kwam uit Ad Visser, die deelde handtekeningen uit vanuit een van de raampjes van de trein. En de presentator op het perron was Krijn Torringa. Ja, dat was ook een van de presentatoren van Top Op. En Full House stond op perron 2, dus aan de overkant van de rail op te treden. Met Standing on the Inside. Ik kan het me nog als de dag van gisteren herinneren. En dat klonk dan zo.

Al lekker plaatje van The Real Thing. Zag ik jou nou dansen op de keukenvloer met iemand? Ja, dat mag hè. Dat mag helemaal geen probleem. Dat is echt zo'n typisch ouderwets dansplaatje. Wordt altijd nog aangevraagd als ik ergens in de landen sta te draaien. Maar toch alweer 50 jaar oud, dat plaatje. Hey, in de jaren 70 had je ook heel veel praatplaten. Dat waren dan versleten cowboys zoals Gerard de Vries of Bob Bauber. En die deden dan op countrymuziek een verhaaltje vertellen. Zo had je bijvoorbeeld ook Hey Monique. Frans speelde dan met Monique. En Monique vertelde dat mama niet thuis was. Ja,

0: voor de telefoon.
1: Help mee.
0: Maar in 1976 had Gerard de Vries samen met de Rodeo Riders een hele grote hit. Hij bereikte de 70ste plaats in het jaaroverzicht van 1976 met de Teddybeer.
2: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonne geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven.

geven. En alle jongens namen afscheid van Teddybeer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen. Omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand...

0: prachtig verhaal nog altijd van Gerard de Vries. Hij zong over teddybeer.
1: En hij had de tranen in zijn ogen staan.
0: Het is exact 11:30 geworden. We nemen afscheid van het jaar 1976. En we gaan weer een wat langere versie van de plaat uit het hitverleden draaien. Dit keer is Phil Collins aan de beurt. Samen met Phil Bailey had hij een hele grote hit in 1985 met Easy Lover. Lekker dansbaar plaatje. En dat was natuurlijk de aanleiding voor diverse remixmakers om daar inderdaad een remix van te maken. En die hoor je nu in Café Rijnland.

0: Gewoon een kwestie van een paar schuifjes dichtzetten van het mengpaneel. En dan hou je bijvoorbeeld alleen de basgitaar over of zo. Zoiets is deze remix gemaakt. Ritmebox erachter gezet. Ik vind hem wel aardig. De Extended Dance Remix heette het officieel. Van Easy Lover, Phil Collins en Phil Bailey hoorde je.
1: Wie is hij? Wie is zij?
0: Inderdaad, in het kader van wie is hij of wie is zij gaan we een klein spelletje spelen. Twee mensen gaan samen zingen. In dit geval een man van de Bee Gees, Barry Gibb, gaat zingen. Maar de vraag is...
1: Wie is zij?
0: Als je het weet, bel je naar Café Rijnong 4398-7742. Wat kun je winnen? Je kunt winnen een ticket voor de Locht voor twee personen. A bij je land voor twee personen. Of een ijsbon van Klevers. Ja, die kun je ook met twee personen delen. Maar je kunt hem ook gewoon lekker helemaal alleen inleveren. Heb je een mooie... Lekkere koep voor. Dus even luisteren naar de volgende plaats en het antwoord geven op de vraag.
1: Wie is zij?
0: 398-77.

0: Je hoorde inderdaad Barry Gibb op de radio. En hij produceerde ook het album van de dame waar we het over hebben. Ik heb Jean Bos aan de telefoon. Jean, goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Paul. Ja, ik ken de gampel. Waar zit ze ergens, Jean?
1: Ik zit in de keuken.
0: Oh, ja, een hele holle keuken volgens mij, of niet?
1: Dat valt wel mee. Dat
0: ja, ja. Is hem op de speakerstone of zo?
1: Ja, dat,
0: ja, dat dacht ik al. Ja, dat huren we trek, hè. Want we zitten hier natuurlijk in een high-tech studio. En dan merk je gewoon dat het geluid wat minder goed binnenkomt. Maar ik ken dich verstaan, Jean. Goedemorgen, trouwens.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de wilst niet weten hoeveel foute antwoorden ik heb gehad.
1: Ja, nou, dan heb ik...
0: Ja, zou je toch even de telefoon vast kunnen pakken?
1: Ja.
0: Ja, dan huurt iedereen dicht namelijk, want het hapelt en het stottert een beetje. Maar we hadden echt heel veel foute antwoorden. Het was een moeilijke dit keer. Maar Dick wist het heel gauw, hè?
1: Nou, gauw. We hebben wel zitten denken allebei van wie is het nou, weet je wel?
0: Ja.
1: En dan die stem. En dan hier een keer begint het kwartje te vallen.
0: Ja, ja. Dan is het dus wel echt goed in eigen brein gehold, niet door hoe dat AI-brein, zeg maar.
1: Nee. Ik hoor niet van AI.
0: Oh, goed zo. Nou, dan gaan we maar eens gauw een antwoord geven op de vraag.
2: Wie is zij?
1: Barbara Streisand.
0: Ja, inderdaad, Barbara Streisand was ja, toch een wereldartiest, toch?
1: Ja, zee met een neus, hè. Dat
0: en een scheel oog, toch?
1: Ja,
0: visueel. Ja, toch? Ja, tenminste, als ik Eurobezoek moet tekenen, zou ik zeker eindscheel ook tekenen. Dit,
1: Ja, maar ja, als ze zo'n stem is, dan kunnen ze erop. Hoe ze niet knap voor te zien.
0: Nee, dat bedoel ik. Het geeft hem de stem natuurlijk. En ze heeft prachtige dingen gedaan, ja. Hey, een beetje die genre of voor heel stuk van muziek?
1: Nou ja, mooi, ja. Ik vind het, die oie dingetjes allemaal, die oie platen en alles. Ja, dat vind ik gewoon geweldig.
0: En ja, lekker.
1: Dat, als je bezig bent met poetsen en de herfst van de muziek op stond, dan geeft het alleen een keer van.
0: Ja, nou, dat is dan toch fijn, hè? Dan ben je ook wat sneller kloor, toch?
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Dat is ook mooi, ja. Sjaan, Dikje is gewonnen. Ik heb een prijspakketje liggen. Dan moet je één prijs doen kiezen. Dat is een ticket voor de log voor 2 man. Voor ABL-land voor 2 man. Of een bon voor Klevers. Om nog een keer lekker iets te eten.
1: Oh, dan doet maar die bon voor Klevers.
0: Ja, gewoon voor de bon van Klevers. Ja, dan moest ik zo nog heel even blijven hangen. Want dan moet ik even die adresgegevens... Moeten de uitzending hem even noteren.
1: Ja, prima.
0: Ja, dankjewel voor het meedoen en alvast een fijn weekend, hè?
1: Ja, bedankt.
0: Oké. Dank je. Hoi.

John Oates zong de Adult Education in 1984. Bij ons op de klok is het 13 minuten voor 12 geworden. Hoogste tijd om de nieuwe single van Suzanne en Freek te gaan draaien. Ik had hem je al aangekondigd. Het is een album geworden. Ja, met alle pijn die ze voelen omdat Freek nou eenmaal kanker heeft. En ja, ze hebben er toch wat moois van gemaakt. Het album is toch niet uit, heb ik begrepen. Maar de single wel. En de single die heet Pijnstiller.

up-tempo plaatjes. En dat was er eentje van Emmylou Harris, You Never Can Tell, C'est La Vie. Hey, dit was Café Rijnum voor deze week. Fijn dat je luisterde. Veel plezier met de rest van de programma's. Ik maak een afspraak met jou voor volgende week zaterdag. En de laatste vandaag wordt van Jackson Browne. Hij heeft het over The Pretender. Fijn weekend en graag tot volgende week.

0: Schluss.
1: Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.
2: Tot volgende week.
3: Jouw zaterdagmorgen. Zaterdagmorgen. Jouw Café Rijndonk.
4: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
5: Psst, kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
6: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
7: Zeg Milou, ben je er al geweest?
8: Waar?
7: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten.

0: staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: NOS Journaal.
3: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa. Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. Drie voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2.
0: De vrolijke muziekmiddag.
1: Daar word je vrolijk van.
2: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse openbaar

0: Het ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2.
0: De Vrolijke Muziekmiddag.
1: Daar word je vrolijk van.
2: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJssel...

0: Cup. De traditionele start van het lange baan schaatsseizoen is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Ja, het wordt bijna wanhopig gezongen. Blijf bij mij.
1: Dit is Rijndonk Gold met Peter Trinekens.
0: En de volumeknop stond op het standje Volumia. Blijf bij mij. Xander de Boes en jij en de formatie. Het hitje uit 1999. Aan het begin van Rijndonk Gold. Een hele goede middag. We gaan het weer doen. Hè. Vanmiddag tussen nu en een uurtje of vijf. Jouw zaterdagmiddag hitparadetjes. De muziekexpresslijsten uit 62. Top 40 uit 72 en 82. En twee keer de plaat en zijn verhaal. Rijndonk Gold. Blijf bij mij.

0: Eddie Konijn, oftewel Eddie Rabbit, dat was echt zijn achternaam. En Driving My Life Away en Henk Wijngaard, die maakte er natuurlijk van... ik moet nog wat jaren mee tot aan AOW. En daarvoor de zomerrit van Noorder Talk To You. Inmiddels is het tijd voor de Pladense Verhaal. Eventjes officiële pauken erbij pakken. En dan kunnen we hem aankondigen. Hier is hij ook vanmiddag, Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Vanmorgen werd ik wakker en ik keek naar buiten. Het beloofde weer een grijze dag te worden, want de zon was nergens te bekennen. Ik zette maar weer wat muziek op om de dag toch goed te beginnen. Uit de speakers klonk weer dat ene nummer en er kwamen onmiddellijk weer allerlei mooie herinneringen bij me boven. Ik deed mijn ogen dicht en liet mijn gedachten even helemaal gaan. Ik kreeg allerlei visioenen toen ik die oude hit weer hoorde. En opnieuw zag ik Marianne, mijn grote liefde van vroeger. Die Marianne die op een gegeven moment zomaar uit mijn leven wegliep. Door deze hit zag ik haar plotseling weer heel levendig voor me. Ach ja, je weet hoe dat gaat. Mensen komen en gaan. En de mensen die uit je leven verdwijnen vergeet je op een gegeven moment. Maar haar kan ik me nog zo voor de geest halen. Zo helder als een strak blauwe zomerhemel. Ik genoot nog even na van de verschijning in mijn hoofd. Dat doe ik wel vaker. Als ik weer eens moe ben en alles wordt me wat te veel, dan vlucht ik in mijn muziek en dan vergeet ik alle ellende om me heen. Ik droom dan weer van het meisje van vroeger. Ik doe mijn ogen even dicht en laat me meevoeren door mijn herinneringen aan Marianne. Het meisje dat ooit uit mijn leven verdween. Die herinneringen zijn even later ook verdwenen, net als zij, maar de muziek die blijft.

0: Dus laat ik me weer even gaan. Dankzij dat ene nummer dat zacht uit de speakers klinkt.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: beetje een dubbelzinnig vreemd compliment. You're my favorite waste of time. You're the Owen Paul and Mark Ronson featuring Miley Cyrus met Nothing Breaks Like a Heart. Je weet het.
1: The sound of the 60s, 70s, 80s, 90s en zeros.
0: Je hoort dat allemaal vanmiddag ook weer bij Omroep Horst en de Maas.

gezelschap uit Maastricht. Weer twee. En het was natuurlijk een eigen hoes. Vertaald natuurlijk vanuit het Nederlands. Het liedje wat René Vroeger de hitparade binnenzong. Ja, over René Vroeger gesproken. Hij is een beetje ziek. Het schijnt ook dat hij de toppers helaas verstekt zal moeten laten gaan dit jaar. En er gaan geruchten dat Tino Martin hem gaat vervangen bij de toppers. Het zou zomaar kunnen.

leuk liedje. Staat inmiddels ook in de top 10. Deze Boom van Samuel Welton featuring Rousseau. Nou, het is tijd voor een aantal korte plaatjes. En dat betekent dat we 5 liedjes kunnen draaien uit de Muziek Express maandlijst van oktober 1962. Nou, dan is het inderdaad nog van voor de tijd voordat de top 40 kwam. Dat was pas in 1965, dus we putten in het eerste uur altijd eventjes uit zo'n oude Muziek Express lijst. En hoe anders was de muziek toen, als dat die later werd, net een beetje de opkomst van de popmuziek.

0: Je maakt het allemaal mee, elke week. In chronologische volgorde. Nou, we gaan er 5 draaien uit de toenmalige Muziek Express Top 30. We beginnen met Niels Sedaka.
1: Terug naar de Muziek Express Maandlijst. De Muziek Express Maandlijst uit de jaren 60.

dit jaar 1962. En zeg nou eerlijk, zo worden ze niet meer gemaakt tegenwoordig, hè, de plaatjes. Zeker niet in nummer 1 internet van Anneke Groenlo. Wat hebben we allemaal gedraaid? Het top 30 van oktober 1962, samengesteld door het muziekblad toentertijd Muziek Express. Op 28 van die top 30 kwam nieuw binnen Niels Sedaka. Waking Up Is Hard To Do. Is de man niet vorig jaar overleden? Dacht het wel. Op 16, Brian Hyland, Ginny Come Lately. De jaren 70 nog eens door Albert West opgenomen. En op 13 dan die mooie, wat is het? Tango? Dansen met Mier in de Morgen. Ja, Tango om Middernacht. Door Gerard Windland. Duitse slagers, hartstikke populair. Zeker in de jaren 60. Nummertje 5, Cliff. Natuurlijk, Do You Wanna Dance? Er is denk ik bijna geen hitparade te vinden. Zeker eerste helft jaren 60, waarin Cliff niet staat. Of The Shadows niet. Of allebei. En op nummer 1, de net brandend zand. Dat was de nummer 1 in de lijst van oktober 62 door Anneke Groenlo. Ja, ze was hartstikke populair, hè? Tiener sterretje toen eigenlijk. Cimeroni was ook nog een hit. Paradiso. Ja goed, het waren meestal vertalingen wel van Duitse liedjes. Want brandend zand heette oorspronkelijk Heister Zand. Nou, we gaan nog eventjes naar de top 40 van nu. Even een mooi bruggetje slaan. En dan gaan we zelfs naar een beetje country. Ella Langley, Houston, Texas. Je hoort daar zo.

kan soms gek gaan. Sinds februari is de padel uit. En halverwege dit jaar werd het pas echt opgepikt door de radiostations. Wij draaien hem ook al vanaf begin dit jaar. Ella Langley en Shoes in Texas. Zo dadelijk na drieën, tijd voor thee. Eventjes een kwartiertje de muziek op de automatische piloot. Kopje thee nuttigen. En we hebben nog even muziek van Kincaid. En ze kosten 10 per stuk. The Dreams van Jenny. Jenny, Dreams are 10 a penny.

0: zaterdagmiddag Rijndom komt.
1: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas. Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3:00.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
8: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

Zo werd het alweer bijna 3:15. Tijd voor thee. Altijd zo tussen 3 en 3:15 eventjes een kwartiertje pauze in het programma. Kopje thee, nuttige de benen op tafel en genieten van de muziek.

En het achtergronddeuntje ken je ook wel, hè? Als je onlangs nog in een pretpark geweest bent in Kaatsheuvel, zal je dat zeker bekend voorkomen. De zingende waterlelies, of de dansende waterlelies, ja. Al sinds begin jaren 60 dat Bert Kumpfer dit tuintje uitbracht. Lekker om erheen te praten. We begonnen na drieën met Diesel House van Shaq en Stevens. Daarna Die Die, Shakira en Burna Boy. Onvoorstelbaar hoe lang die plaat al populair is, al sinds de WK. Get Down Tonight was van KC en de Sunshine Band 1975, nog voor That's The Way You Like It. En daarnet nog eventjes Susan Vega met Luca. Nou, eens even kijken, wat hebben we dit uur nog? Een oude top 40 lijst, zo vanaf pak een beet 5 over. Half 3, nou iets eerder misschien. Half 4. En dan gaan we naar de week 40 lijst van het jaar 1972 met 5 plaatjes van toen. Dus ben je alvast een beetje erop voorbereid. Eerst nog eventjes een aantal andere plaatjes, zoals nu, The Fortunes.

0: voorbij.
1: Ja, alweer 2014, deze van Bluff. Open je ogen. En natuurlijk, dit is Golden Ring, 1966. Een van de hitjes van The Fortunes. Ja, we hebben een hele mooie week nog gehad. De laatste stuiptrekkingen van de zomer. De Indian Summer, afgelopen week nog wel een beetje. Vooral woensdag en donderdag met die temperaturen. Inmiddels alweer oktober. En Frans Kronenberg die blijft lekker optimistisch hoor. Lot een zonnige Schiene als die lekker liedje voor dit uur.

0: Ja, 1972.
1: De allerbeste classics uit de top 40 van jaren geleden. In Rijndonk Gold.
0: En 1972, de nummer 1, Alexander Curley. Ik begon een beetje onverwachte zanger, want hij was Alex. Ik dacht Stuart bij de KLM. Ja, zo kan het verkeren. Ja, 1972 was ook het jaar dat het schip van Veronica kwam vast te liggen, geloof ik. En ook het jaar dat ze veranderde van golflengte van 192 naar 538. En deze top 40 die werd voor het eerst uitgezonden op de golflengte 538 toentertijd. Die eerste plaat die Lex Harding toen mocht draaien in de top 40 was I Like It That Way van de Tremolos. Die stond trouwens op nummer 40. Maar die hebben afgelopen week gedraaid bij Schijven voor Bedrijven. Wij draaiden wel nummer 39, Brad the Guitar Man. Daarna toch wel ook typisch voor die tijd de zangeres zonder naam Mary Savas. Op nummertje 16 de mandoline in Nicosia op het Telstar label van Johnny Hoes. Die haar eigenlijk toch wel ontdekt heeft. Als een beetje middenjaren 70 kreeg ze oneenigheid over afwikkeling van financiën. Dus de zangeres zonder naam vertrok bij Johnny Hoes. En ja, helaas het succes liet daarna toch wel redelijk weer op zich wachten. Tot aan 1987 toen Mexico de hitparade ingezongen werd in die live versie. Ja goed, Mary is al jaren niet meer onder ons begraven in Stamprooi. Berooid werd ze inderdaad achtergelaten. Nummertje 6 hebben we ook gedraaid. Wigwam Bam van de Suite. En 2, die kwam toen van 11. Les Humphrey Singers in Mexico. En de nummer 1, dat was de nieuwe nummer 1 in die week. I'll Never Drink Again van Alexander Curley. Was een beetje een verhaal wat hij daar vertolkte. Wat hij zelf had meegemaakt. Hij had toch een beetje hoofdpijn gehad, blijkbaar. Goed, dat waren de plaatjes uit 1972. Dus een uurtje later. Straks gaan we naar 1982. Omroep Horst aan de Maas. Ja, dit is nieuw, dit is mooi. EOS en Inca Leone, Noorderlicht.

0: Noorderlicht.
1: Zaterdag van 2 tot 5.
0: Al die gezellige plaatjes van toen.
2: Ja, ik heb goed nieuws. We hebben nog een uur te gaan. Zometeen na 4 uur, 3. Met dan ook weer een oude hitlijst. En natuurlijk de plaat en zijn verhaal. Tot zo.

0: Goedemiddag, Rijndom Kolt.
1: Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis. Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Oedonna. Een van de eerste hitjes van Ten CC. 1973. En ja, Ten CC stond erom bekend dat elke plaat die ze uitbrachten een compleet andere stijl had, muzikaal. Dus ze hielden wel van afwisseling. En het publiek ook, want het was natuurlijk succesvol. Alex Rowan, Emerald Ice. En het uur werd geopend door Andrew Wisley en George Michael, oftewel Wham at Freedom. Zo, inmiddels gaan wij luisteren naar een verhaaltje en een liedje wat er alles mee te maken heeft. Kortom, tijd voor tweede keer vanmiddag Bart van Leeuwen met de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: We proberen het plaatje helemaal rond te krijgen. Gewoon voor ons eigen begrip. Maar we willen u ook graag helpen, zodat u zich weer wat meer kan redden. Want daar schort het een beetje aan. U bent bang voor de mensen. Maar kijk nou eens om u heen. U ziet toch alleen maar vriendelijke gezichten. Er is echt niemand die u kwaad wil doen, hoor. Maakt u zich geen zorgen. U zult het zelf al gaan merken als u wat meer ingeburgerd bent op deze plek. Wij weten ook wel dat u een klein geheimpje met u meedraagt. Iets waar wij niets van mogen weten. Stop het maar weg op een plek waar er nooit iemand bij kan komen, zodat u niets hoeft te vertellen. Net zoals u de koekjes voor de kleinkinderen verstopt in de voorraadkast. Het is dan uw eigen kleine geheimpje waar niemand iets mee te maken heeft. En u kunt dan nog net zo onopvallend door het leven stappen als u altijd al heeft gedaan. Kijk u daar nou eens zien zitten. Het is een stille zondagmiddag. Het weer is mooi en u zit daar zo stil op de bank. U maakt zich klaar om naar de kerk te gaan omdat u zo graag luistert naar de dominee met zijn fijne boodschap. U gaat er zwijgend naartoe, zoals u dat elke zondag doet. En zoals u eigenlijk uw hele leven al heeft geleefd. Want u weet, je kunt wel lachen en schreeuwen, maar uiteindelijk verandert er toch niets aan uw leven. Daarvoor zijn uw geheimen toch te groot. Zwijgend staat u nu op en wandelt u naar de kerk. Zonder woorden. Maar wij weten dat u nog iets mist. Dat u een stukje van uw jeugd bent kwijtgeraakt. Wat is er toch gebeurd met u en uw generatie? Waar zijn de beroemdheden uit die tijd gebleven? Joe DiMaggio, de honkballer bijvoorbeeld, liet u zomaar in de steek. Terwijl u nog steeds terug verlangt naar de iconen uit uw jeugd, vallen ze één voor één van u weg. Daarom schuifelt u stil en eenzaam door het leven, met uw kleine en grote geheimen goed weggestopt. Want daar praat u niet over. Het enige waar u zeker van bent is dat Jezus in ieder geval van u houdt en dat hij een plekje in de hemel voor u vrijhoudt. Dat is de enige zekerheid die u heeft, mevrouw Robinson.

0: alleen maar goede muziek.
1: Okay.
0: De lekkerste classics in Rijndonk Gold. I can still

0: Douwe Bob richt zich toch een beetje ook op het country repertoire, volgens mij. Net als Welen. Note to Self, Leila van Dubbeck en de Domino's. En daarvoor nog de Brabanders Gerard van Mazakkers, Guus Meeuwis. En ook de acteur Frank Lammers met Hey God Mee.
1: Dit is de Nederlandse top 40.
0: En we gaan terug naar 1982. En dan gaan we naar week 40 van de hitparade van 9 oktober 1982. 5 liedjes. En we beginnen op nummer 40 met Next One uit Volendam. En een ode aan de dorpsgenoten, de Cats. Cats Forever.

0: You wake up in the morning.
1: Je wordt wakker op een morgen.
0: If you hear work late.
1: En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old same. Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him in.

0: De hits van gisteren, het blijft zo prettig.
1: Het hitverleden leeft.
0: Met de top 40 van toen.
2: Nummer 1, nummer 1, nummer 1, nummer 1.

0: Zo, wat een lange plaat op nummer 1. Dire Straits, Private Investigations. Toch een dikke hit geworden. En het verbaasde mij eigenlijk dat ze hem uit durfden te brengen. Beetje een moeilijk liedje toch eigenlijk, hè?
1: De Nederlandse top 40.
0: Ik weet dat in de discotheek draaiden we meestal wel de nummer 1 van de top 40 ook. Maar deze hadden ze liever niet als we draaiden.
2: Muziek uit de enige echte historische top 40 van toen.
0: Want dan raakte iedereen in een dip. En dat was niet goed voor de omzet. Gingen de mensen ook niet dansen. Was dat inderdaad een beetje door je boel. Private Investigations, Dire Straits. Nou, wat hebben we nog meer gedraaid uit de lijst van 9 oktober 1982 op 40. Zoals gezegd al eerder de band Next One, Cats Forever. Een compilatie van allerlei hits van de Cats, uitgevoerd door deze formatie. Daarna James Lloyd. Opnieuw werd hij opgenomen. Keep on Smiling. Plaatje al uit de jaren 70. Die stond op 33. Het eerste succes van U2, I Will Follow, op 21. En Schijn een lichtje op mij van Drukwerk. Oftewel de Midnight Special van CCR op nummertje 10. En de Private Investigations, Dire Straits op nummer 1. Brengt ons bijna aan het einde van Rijn de Gold. Maar weet je wat? We gaan de nieuwe Taylor Swift nog even draaien.
3: Het lekkerste geluid swingt je radio uit.

0: Ja, het kruipt langzaam tegen 5 uur aan. Mag ik jou bedanken voor je aandacht met de mix van de nieuwe plaatjes en de oude plaatjes. En natuurlijk alle overige dingetjes hier in Rijnmond Gold op zaterdagmiddag. Zo dadelijk de muziek non-stop na 5 uur. En ik spreek je volgende week weer. Lekker weekend!
1: 60's Flashback 1967.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Psst, kijk, daarachter, een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Lumar Verhuur, gevestigd.

0: gevestigd in Horst en Weert is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.

van weg. Heeft u problemen? Geef maar hey. Maakst u dich zorgen? Ik maak ze op nee. De kens op mij rekenen. Tel maar wie's drie, want doe is een moord aan mij.

achter mij gaan, jong. Ik zal dich leiden, want du is een moord aan mij. En een echte kameraad aan mij. En natuurlijk zien er mensen die schlubber zien aan zich.

gewoon, denk ik alleen maar aan dich. Want du is een moord aan mich. En een echte kameraad aan mich.

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
4: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Het gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
4: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: Omroep Horst aan de Maas. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Lokaal, vertrouwd, verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website.

0: Site met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
5: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
4: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
5: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
4: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal.

In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan er maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal.

Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: ontspannen. Niks moet. Kijk, alles mag.
1: Alleen maar goede muziek. Weekend. Omroep Horst aan de Maas.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg, overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een invloed.

0: val in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

Al vroeg hier afgesproken, binnen ruikt het nog naar sop. Barman kijkt nog wat gebroken, stoelen staan nog op de kop. Vroeger zat ik hier 5 dagen, middagpauze, een uurtje vrij. En dat werd hier kapot geslagen.

gordijnen, half gebogen voor de deur. Voelde weer een zorg verdwijnen in donkerrode kroege kleur. En na de koffie weer naar buiten, het leven was niet wat het leek. In 100.000 winkelruiten.

Eerst de regels opgeschreven, beetje bang nog voor de baas. Er moest toen in dit jonge leven nog heel wat water door de Maas. En na de koffie weer naar buiten, het leven was niet wat het leek. In 100.000

0: jij weg te dromen.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.

0: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: weg te dromen.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Rudolf Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan-Rudolf Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.